Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Online. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

sexy people.

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht en daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Op de A28 bij Stralsund is donderdag een rijstrook tijdelijk afgesloten geweest nadat een vrachtwagen een aandrijfas verloor en stil kwam te staan. Het incident gebeurde in de richting van Amersfoort. Het recreatiegebied bevindt zich aan het Nuldernauw, vlakbij de A28 tussen Putten en Harderwijk. Door de perssituatie moest een zware berger worden ingezet om de vrachtwagen weg te slepen. De rechterrijstrook bleef gedurende de bergingswerkzaamheden afgesloten. Daardoor liep verkeer vanuit Harderwijk-Zuid richting Amersfoort vertraging op. Groei en Bloei organiseert op zaterdag 16 mei een plantjesmarkt bij ontmoetingstuin De Rietmeen in Harderwijk. Tussen 10 en 3 kunnen bezoekers terecht voor onder meer kruidenplanten, eenjarige planten, pepers, tomaten, aardbeien, inheemse planten en vaste planten. De planten zijn gekweekt door leden van de vereniging. En tot slot, in Ermelo zijn donderdag zo'n 20 huishoudens getroffen door een stroomstoring. De storing deed zich voor in de omgeving van de Zwaluwstraat. Dinsdag was het ook al raak in Putten. Volgens netbeheerder Liander begon de storing rond 12:30 en werden huishoudens in de postcodegebieden 3853 CD, 3853 CC en 3853 CE getroffen. De oorzaak van de storing is niet bekendgemaakt. En tot zover het Veluwe FM regionieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: the people all around.
1: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
2: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

En dat waren ze dan weer draai om rij in het uurtje of Gates hier bij Veluwe FM. We begonnen het drietal met Sylvia Confido. En naast het feit dat zij uit Aken komt en daar ook haar geld verdient met het begeleiden van uitvaartdiensten, is ook een verdienstelijk zangeres zoals we zojuist gehoord hebben. Het instrumentaaltje in dit drietal werd verzorgd door Slauko Ausidiek, ons zijn originaal Oberkrainer. En was getiteld Ein Feuerwerk der Musik. En zojuist waren het Die Zielinger. En zij hadden het over Feuer in der Nacht. Nou, zoals gezegd, het item Feuer staat ditmaal in de belangstelling in dit uurtje of Gates. En dat vervolgen we met Bianca Pearl. Ein Feuer brennt in meinem Herz.

0: und behalte es für mich.
1: Nico, was dat met het liedje Ik lieb dich wie Feuer? En wie ook wel het vuurtje brandend kan houden is Helene Fischer. Feuer am Horizont.

Dat was dan Helene Fischer met Fire am Horizont. En we sluiten deze aflevering af met een nummer van de Amigos. Dan brennen die fire. En ja, over een weekje dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Auf geht's. Tot dan!

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Hey, monteur in de ondergrondse infra. Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. 1 op de 4 mensen heeft hier moeite mee. En vindt het te ingewikkeld en twijfelt. Of men moet het voor het eerst zelf doen. Bent u 1 van deze 4 mensen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn Phoenix Administratiekantoor en helpen u graag en voordelig met uw belastingaangifte. Geen gedoe en zo gepiept. U vindt ons op phoenix.nl. Phoenix met PHEANIX.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. 1 op de 4 mensen heeft hier moeite mee. Men vindt het te ingewikkeld, men twijfelt of men moet het voor het eerst zelf doen. Bent u 1 van deze 4 mensen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn Phoenix Administratiekantoor en helpen u graag en voordelig met uw belastingaangifte. Geen gedoe en zo gepiept. U vindt ons op phoenix.nl. Phoenix met PHEANIX.
5: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, u bent weer verbonden met De Stamtafel, het zaterdagochtendprogramma van Veluwe FM. Iedere zaterdag normaal gesproken met Trace, maar zoals u misschien wel weet, want u bent een vaste luisteraar, zij is er al een paar weken niet en hoopt zo snel mogelijk weer terug te keren. Intussen neem ik de honneurs waar. Ik ben Alexander, doe normaal alleen de techniek, maar vandaag ook dus weer de presentatie. De muziek is uitgezocht door Trace zelf en er liggen weer 2 uur te wachten voor u met muziek van Trace. Interessante activiteiten die u in het weekend en de volgende week kunt beoefenen. En we gaan weer een gesprek aan met Henk van Emmaus over de tuin, het groen en alles wat bloeit. Ga er maar voor zitten, 2 uur, De Stamtafel.

0: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: En als eerste komt dan ter tafel het advies om met medische klachten niet onmiddellijk naar het ziekenhuis te hollen. Als u klachten heeft in het weekend en u kunt daarmee wachten tot maandag, doe dat dan, want daarvoor is de huisarts. Maar als u daar niet op kunt wachten, kunt u contact opnemen met de huisartsenpost bij ziekenhuis Sint-Jansdal in Harderwijk. Om daar uw klachten te laten behandelen, in ieder geval eerst te laten bekijken. U kunt dan bellen naar 085 773 7371.

En u luisterde naar Emotion door Samantha Sang samen met de Bee Gees. Als u wandelliefhebber bent en u wil ook nog graag wandelen voor een goed doel, dan kan dat vandaag. Er is namelijk een verrassende wandeltocht over prachtige, unieke locaties in het buitengebied van Putten uitgezet die normaal niet toegankelijk zijn. En de opbrengst gaat dan ook nog naar de KWF kankerbestrijding. Verschillende landeigenaren rond boerderij Wilderen stellen ook dit jaar eenmalig hun land open voor deze wandeltocht. Deze wandeling brengt je door de mooiste, onontdekte plekken in het buitengebied van Putten en haar buurplaatsen. Je kunt kiezen voor de wandeltocht van 10 of 18 kilometer en elke wandelafstand heeft onderweg een rustpunt met wat lekkers. Na afloop heb je op boerderij Wilderen de mogelijkheid om drinken met wat lekkers te kopen. Ook hiervan gaat de opbrengst volledig naar KWF kankerbestrijding. Dus als je niet zo van wandelen houdt, ben je alsnog van harte welkom vanaf 2:30 op de boerderij. Neem ook gerust je kinderen of kleinkinderen mee, want die vermaken zich vast op het springkussen, de stormbaan of bij het schminken. Meelopen kost €10 per persoon. Honden zijn niet toegestaan en de wandeltocht is helaas niet geschikt voor honden, voor rolstoelen of kinderwagens. Deze wandeltocht is dus vandaag. De starttijd voor de 18 kilometer is 12 uur en voor de 10 kilometer om 1 uur. De kosten van de wandeltocht zijn zoals gezegd €10. En je start vanaf boerderij Wilderen aan de Gervenseweg 20 in Putten.

DOJ Sing a Happy Song. Altijd opgewekt, deze zangers. En dan Sing a Happy Song ga je zeker voor elkaar krijgen als je vandaag gaat naar de Fancy Fair die georganiseerd is door de hervormde gemeente Andreaskerk aan de Voorthuizenstraat 14 in Putten. Deze gezellige Fancy Fair heeft een hoop leuke kraampjes en er zijn diverse tweedehands spulletjes te koop. Kinderen mogen ook hun spulletjes verkopen op kleedjes. Verder zijn er verschillende etenstentjes waar heerlijke oliebollen, hamburgers en zelfgebakken taart verkocht worden. Vandaag dus, je mag wel haast maken, want het is al begonnen. Om 9:30, duurt tot 14:00. De toegang is gratis en je moet zijn aan de Voorthuizenstraat 14 in Putten.

nummer dat ik echt niet van Therese verwacht zou hebben, maar ze heeft het toch echt zelf uitgezocht. Gary Glitter, I love, you love, me love. Nou, hoop liefde. Voor vandaag is het weer tijd voor het allerleukste en gezelligste festival van Harderwijk en omstreken, Boulevard op Stelten. Ook voor aankomende editie, oftewel vandaag dus, heeft de organisatie weer een fantastisch programma weten te regelen. Zo komen onder andere André Hazes, Django Wagner, Teaspoon, Q Music, Het Foute Uur, Afro Brass, Jeffrey Parmentier, Team Rush Hour, ABBA Tribute, DJ Morris en DJ René Verkerk. En ook nog DJ Milan naar Harderwijk om er samen met jullie een onvergetelijke dag van te maken. Het begint vanmiddag allemaal om 3:30 en het duurt tot 11:30 vanavond. Het is te doen aan de Strandboulevard in Harderwijk. En als je dit vandaag allemaal overleefd hebt, kan je morgen met kinderen ook daar nog naartoe, want dan is het Kids op Stelten op de boulevard in Harderwijk. Want dan verandert de boulevard in één groot kinderfestival. Bereid je voor op een middag vol muziek, avontuur en onvergetelijke momenten voor het hele gezin. Speciaal voor alle leeftijden is er van 2 tot 8 van alles te beleven. En mis dit vrolijke evenement dus niet. Wat kun je daar verwachten? Nou, tijdens Kids op Stelten kun je genieten van diverse optredens, zoals van Job Dutchtuber en Billy de Kid, Maxime en Sophie, Aniek Dreamen en Marco Kraats. DJ Milan zorgt voor de beste beats en er zijn nog veel meer verrassingen. Naast de optredens zijn er volop attracties en springkussens waar de kinderen zich helemaal kunnen uitleven. Voor een hapje en een drankje kun je terecht bij de verschillende foodstands en gezellige terrassen. Een perfecte dag dus uit voor iedereen. Morgenmiddag om 2:00 begint het. Het duurt tot 8:00 op de boulevard in Harderwijk.

T-Rex met zijn Hot Love. Nou, als je nog meer liefde in je hebt en je hebt ook nog liefde voor de klassieke motor, dan is dit jouw dag. Want in Ermelo is het tijd voor de Classic Motor Demo. Het is een demonstratie van met race van klassieke motoren tot bouwjaar 1988. En daar komen onder andere aan de start de 50cc, de 125, 250, 500cc en de zijspannen. De toegang is gratis en de toeschouwers kunnen het evenement bekijken bij ons huis. En dat is te bereiken vanaf de zeeweg in Horst. Het is vandaag te doen, de hele dag vanaf 2 uur tot 9 uur vanavond. De toegang is gratis en zoals gezegd, je moet zijn aan de Zeeweg 100 in Ermelo. Nou, en als de motorliefhebbers nu op pad zijn, dan is het tijd voor de liefhebbers van groen, van de tuin. Want het is tijd voor Henk van Emmaus, die is bij ons aangeschoven. Maar traditiegetrouw kondigen we hem eerst aan met Jan Rot met groen, groen gras.

Ik ontwaak tussen vier muren. Ik versliep mijn laatste uren. Ja, ook gevangen kan je vluchten in je dromen.

0: En Henk van Emmaus is aangeschoven bij ons in de studio. Henk, goeiemorgen. Goed je weer te zien na een maand.
1: Ja, dankjewel Alexander.
0: En wat heb je allemaal weer bij elkaar verzameld om ons te vertellen?
1: Nou, van alles natuurlijk. Hè. Dat weet je, dat zijn we wel een beetje gewend. Hè, dat ik toch van alles bedenk. En nou, eigenlijk vind ik eigenlijk het weer eigenlijk vandaag wel weer lekker.
0: Ja.
1: ja, ik begin dan altijd gelijk weer over het weer. Dat zit er een beetje weer in, hè.
0: Wat is er zo lekker aan voor vandaag?
1: Nou, de hele dag blijft het half bewolkt en maximaal 18 graden, dat wel. Maar het blijft droog en vanmiddag vooral het zonnetje erbij. Dus dat ziet er goed uit. En morgen, ja, dat is eigenlijk nog ietsjes beter. Dan wordt het, kan het zelfs 20 graden worden. Vannacht is het, aankomende nacht is het wel 10 graden. Maar in ieder geval, het ziet er goed uit. En maandag, dan wordt het weer een echte tuindag. Want dan wordt er weer regen voorspeld. En dan kunnen we nog weer wat van de achterstand inhalen.
0: Oké, moeten wij opzij en de planten en de bomen en de struiken krijgen dan weer voorrang?
1: Ja, precies.
0: Oké.
1: Nou, dus ja, zo gaat dat, hè. En ja, wij moesten, ik heb zelf ook, begin meestal ook met over mijn tuin te praten. En volgens mij heb ik de vorige keer het ook gehad over een vogeltje, de bonte vliegenvanger.
0: Ja.
1: En toen zei ik van, nou, dat mannetje dat zit maar de hele tijd bij ons voor het raam. En die zit maar te wachten tot zijn vrouwtje uit het zuiden komt of zo. Maar dat was helemaal niet het...
0: Zat je ernaast?
1: We zaten er helemaal naast, ja.

0: ook wat actiever te worden met vogel, met voedsel zoeken. En afgelopen week zelfs het vrouwtje gezien van de bonte vliegenvanger. Okay. Dus die is heel rap ook bezig om de vogeltjes te gaan voeren. We hebben nog niet gekeken hoeveel of zo. Dat is allemaal
1: wel uit als, bij het nest.
0: Het is een nestje met de bonte vliegenvanger vlak tegen het huis aan. Mooi. In een nestkastje. Dat is heel bijzonder om zo dat mee te maken van dichtbij.
1: Is dat voor jullie voor het eerst?
0: Ja, we zagen wel eens bij ons thuis rondom de deur wel de grauwe vliegenvanger. En die zit nu bij de buren, maar wij hebben de bonte vliegenvanger. Dus dat is gewoon hartstikke leuk.
1: Okay. Ja.
0: En het zijn een beetje vogels die een beetje raar vliegen, fladderen. Ze maken een beetje, ja, een sprongengewijs vliegen ze als het ware. Gewoon een beetje hupperig. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet, maar... Maar het zijn in ieder geval parmantige vogeltjes.
1: Oké, dus het wordt nog een heel schouwspel straks als die kleintjes uit moeten gaan vliegen.
0: Nou, daar zitten we wel met spanning op te wachten, ja, natuurlijk, onderhand. Maar dat duurt nog even. En er zit ook altijd van, we hebben ook wel buurkatten en zo. Dus ja, het is te hopen dat ze dan ook weer, dat ze groot mogen worden, ja. Dus ja. Dus dat was het eerste spannende wat we hadden in de tuin. Nou, het is evengoed ook in onze tuin. Het is erg mooi. Heel veel bloemen die er bloeien. Het is echt een moment dat je denkt van... jongens, wat een rijkdom aan bloemen. En ik ben een aantal jaar terug begonnen met ook judaspenningen meer aandacht te geven. Dat is eigenlijk een hele gewone tweejarige plant. Maar die heeft ook al... Maar ik heb ook gewoon wat variaties opgezocht. We hebben... Een hele donkere paarse, maar ook een witte. En de normaal is die van de judaspenning zo'n beetje, ja, lichtpaars zo'n beetje. Maar er zitten ook soorten bij die donkerpaars zijn en witte streepjes hebben en zo. Dus dat is gewoon leuk. Maar ja, ze staan allemaal door elkaar en dan komen de bijen. En de bestuivers tenminste. En dan worden de kleuren ook wel weer lopen naar elkaar toe. Maar daar moet je dan ook een beetje rekening mee houden. Ik probeer het wel in groepen te hebben. Want als er echt één massa door elkaar gaat, dan is het gauw over. Dus ze staan overal een beetje in groepjes bij elkaar.
1: En weet jij toevallig waarom die zo heet? Judaspenning?
0: Ja, dat is bekend. Omdat die heeft, als die uitgebloeid is, dan zijn de zaaddozen, die zijn plat. En ze zijn een beetje ovaal. En ze worden zilverkleurig en er zijn twee platte kanten en in het midden daar zitten dan de zaadjes in. En dat kun je ook, als je daar de zijkflapjes van de beide kanten eruit haalt, dan blijft alleen het middengedeelte staan en dat is zilverkleurig. En als dat zo ver is, dan vallen de zaadjes ook op de grond. Maar dat maakt het gewoon... Ja, bijzonder. En waarom die dan Judas heet, weet ik niet. Want ik vind het wel een mooi plant. Dus aan mij ligt het niet, om hem zo te noemen.
1: Geen reden om er zo'n negatieve klank bij te stoppen.
0: Nee, precies. Ja. Nou, dus dat is gewoon grappig. En je kunt ze dus... die zaadjes vallen dus op de grond. En die gaan dus binnenkort ook in je tuin dan... of in mijn tuin kiemen ze dan overal. En dan kijk ik van als ze echt in de weg staan... dan haal ik die zaailingen gelijk weg... Maar anders laat ik ze het seizoen nog een beetje staan. En dan kijk ik van het najaar van... hier staan ze in de weg, daar staan ze wat in de weg. En dan heb ik verspreid door de tuin... heb ik dan overal weer van die plantjes staan. En dan heb je in de winter judaspenningen overal staan. En dat is dan een heel leuk gezicht, die zilverkleurige stengels. Of tenminste stengels met al die penningen eraan, zeg maar. Heel grappig. Ja, en het is nu ook de tijd van de rhododendrons. Dat is bij heel veel. En rhododendrons en azalea's, dat zijn behoren allemaal tot dezelfde familie. En de azalea, die heet zelfs in het Latijn nu ook rhododendron. En dat was vroeger dus een azalea, dus dat is apart. Maar in ieder geval, het normale verschil was altijd dat een rhododendron een blad vasthield en een azalea liet vallen. Maar er zijn ook groenblijvende azalea's, dus dat verschil was steeds moeilijker. Alleen ze dachten van, nou, die rhododendron heeft zulke grote bladeren en die

0: azaleaatjes, van die kleine. Dus dat zal het wel zijn, maar ze zijn toch maar bij elkaar ingedeeld. En ja, die azalea, die, vooral de molles, dat is een soort, dat is een natuurlijke vorm. En die is geel. En leuke gele bloem. Met ook een behoorlijk forse bloem ook nog wel. En, maar hij geurt heerlijk. Dus dat is een pluspunt.
1: En heeft die geur dan ook weer betekenis voor allerlei vogels of insecten die dat aantrekken?
0: Ja,
1: of heeft
0: dat natuurlijk. Dat scheelt gelijk. De geur is niet voor niets. Die gebruiken ze bewust om, insecten te lokken, zeg maar. Ja, ja. Dus dat is heel grappig altijd om dat zo te hebben. En ja, ik had zelf ook al eens een keertje kwam in een bestaande tuin toen wij kwamen wonen. En er stond er zo'n azalea met een roze, zalmroze kleur. En de onderstam waar die op geënt was, die was een beetje oranje-geel. En ik denk van, nou, dat is geen combinatie. Dus ik ben hele tijd bezig geweest om die gele, oranje-gele eruit te halen, omdat die zalmroze dan een beetje een kans te geven. En nou, de laatste paar jaar heb ik dat wat minder gedaan. En eigenlijk is mijn smaak ook wel veranderd, want ik vind die oranje-gele er nou eigenlijk bij dat zalm zo heel erg mooi staan. En ik denk van, waarvoor heb ik al die jaren daar zoveel moeite voor moeten doen om die andere te verwijderen? Dus nou mag die voor mij ook nog weer een belangrijke plaats innemen. Dus dat zul je ook weer zien, hè? Dat kan ook weer veranderen. Dat is wel grappig. Er zijn ook hele mooie lichtroze en lila vormen van de azalea. Of tenminste in ieder geval dat soort. En ja, de rhododendrons bloeien nu ook, hè? In alle kleuren. In donkerrood heb ik ze staan. In paars is dan de gewone. Of lila paars en wit ook. Het is gewoon heel uitbundig. Die rhododendrons hebben dan ook nog vaak iets bijzonders. Dat de knop, voordat ze dus uitkomen, de bloemen, is de knop vaak, heeft de kleur aangenomen, maar een paar tinten donkerder als dat de bloem wordt. Dat is een heel grappig gezicht. Nou ja, dus zo ben je altijd aan het kijken en aan het doen van hoe dat gaat in je tuin. Maar ja, dat is het niet alleen. We moeten ook met aan de klus natuurlijk met allerlei dingetjes. Mm-hmm. En zo hebben we een leuke klus. En dat is, veel mensen hebben skimmia's in de tuin staan. Nou, die bloemen raken nu uitgebloeid. En die kun je erin laten zitten. Dat is ook niet erg hoor. Maar als je ze lekker wegsnoeit. Gewoon een paal, als je dan kijkt van niet alleen het knopje. Maar je ietsjes dieper wegknipt. Dus nou op een bladpaar. Dan vertakt die weer voor de zomer. En dan krijg je dus heb je kans op meer bloemen.
1: En dan volgend voorjaar
0: weer. Ja, ja, de knoppen komen er dan in het najaar al in. En okay, dan
1: ze bloeien niet nog een keer in het najaar. Of zo.
0: Nee, dat niet. Dus dat is een leuke klus om mee aan de gang te gaan. Nou, en er zijn ook mensen die zijn lekker aan het lekker op een andere manier tuinieren. We hebben het de vorige keer ook al gehad over zaaien van bloemen en planten. Nou, binnen of en die eigenlijk, als die in een zaadbakje hebben gezeten, is het nu leuk om ze te gaan verspenen. Ja, verspenen, wat een mooi woord is dat.
1: Denk ik aan varkens.
0: Ja, dat kan, ja. Maar dit is, die bloemetje, die plantjes staan dan op een propje bij elkaar en die staan veel te dicht op elkaar. Als je die zou laten staan, dan wordt het de survival of the fittest, zeg maar de sterkste die moet overwinnen. Maar als je ze uit elkaar haalt en je gaat ze één voor één uit elkaar planten. Potje of in een kistje of een bakje van de Chinees kan ook nog. Maar dan moet je een paar gaatjes onderin maken. En dan gewoon goede grond erin. Padgrond of. Dan kun je ze mooi uit elkaar zetten. Met een met een lepeltje of een. Even de achterkant van een lepeltje, dan kun je een gaatje maken in de grond. En dan kun je een kleine plantje, dan die worteltjes erin stuppen, even aandrukken. En dan kun je ze op een rijtje in zo'n dingetje zetten, ja. Dat is verspenen.
1: Oké.
0: En Ja, en je kunt ze natuurlijk ook, als je kleine bloempotjes hebt, van die kleine kunststofpotjes of zo, dan kun je ze ook in één keer in zo'n potje zetten. Dat is ook een manier. Vooral met turfpotjes is dat ook handig. Dan groeit die gewoon tegen de turf aan. Dan gaat ze, prima, dat moet goed lukken. Dat is ook een leuke klus.
1: Ja.
0: Nou, je hebt ook nog hele vroege moestuiniers. En ze hebben de aardappel al lang in de grond. En anders, als ze al opkomen en zo, maar ze zijn nog niet zo ver, maar dan is het in ieder geval al een tip. De aardappels die willen nog wel eens ook oppervlakkig wortelen. Dus, oftewel dat die knollen aan de oppervlakte komen. Hè? Dus moet je ze eigenlijk, die knollen die moet je wel een beetje afdekken met grond. Want anders worden de aardappels groen en dat is niet goed. Groene aardappels die worden een beetje giftig. Die kun je niet eten.
1: Oké, dat is niet de bedoeling. Nee.
0: Ja, dus afdekken die...
1: Je kan de aardappel gewoon laten zitten, ja. Alleen er wat grond overheen doen.
0: Wat grond er overheen doen, helemaal goed.
1: Ja.
0: Ja. Nou, en we kunnen ook nog vaste planten scheuren. Want het kan zijn dat die vaste planten, dat je dacht vorig jaar, die wordt wel erg groot. En daar had ik eigenlijk wat. En nu zeg je van, god, daar had ik eigenlijk nog wat aan moeten doen. Want die neemt eigenlijk te veel plek in op de... Op een andere plek, op de plek waar hij nu staat. Nou, dan kun je hem natuurlijk nu helemaal uit de grond gaan halen. Maar dat is vaak niet handig meer. Maar je kunt ook een deel eraf halen. En dan die kun je dan delen of scheuren, hoe wordt het ook wel genoemd. Een stukje eraf halen en eventueel weggeven aan een bekende of zo. Of op een andere plek erbij zetten. Dus dat is ook een leuke klus nog. Zo hebben we toch alweer wat een en ander alweer besproken. En zo had ik ook nog iets wat een oude methode is, ook bij bij de moestuin. Want omdat we het toch over die aardappels net hadden. Dat is mulgen en mesten. Mulgen dat is eigenlijk, tegenwoordig hoor je dat heel veel. Dat is een laagje... Een laagje op de grond, op je bestaande grond, erop brengen. En dat mulgen kun je doen door je eigen mulg te maken. Dat is bijvoorbeeld van compost die je verzameld hebt van jezelf. Van bladeren, van de bomen en van wat uit de moestuin desnoods. Of van de groenten die je hebt. En dan kun je dat, als je dat een jaar of 1, 2 laat liggen, dan wordt of in een compostvat, dan heb je het iets sneller. En dan kun je dat over je grond heen leggen.
1: En, wat doet dat dan?
0: Zeg je?
1: En wat doet dat dan?
0: Nou, het zorgt ervoor dat je bodem afgedekt is. Dat zorgt er gelijk voor dat de grond veel vochtiger blijft eronder. En een ander voordeel is dat het bodemleven niet meer verstoord wordt.
1: Dat blijft eronder.
0: Ja, je hebt namelijk, als je vroeger was pitten, dat was het. De oude moestuiniers, die gooiden liever de grond met 2 steek diep om. En daar onderin die mest, met de gebruikte koemest. En dan op de bovengrond gingen ze dan zaaien. Maar ik heb zelf ook ontdekt, als je dat niet omgooit, die grond, dat het sneller... volwassen plantjes geeft als dat je het helemaal op zijn kop gooit.
1: Ja, ja. Dus, zitten dan ook allerlei voedingsstoffen in die mulg?
0: Ja, als je dus die grond op 2 steek diep naar beneden of diep spit, dan zit die mest onder in de grond.
1: Ja.
0: En dan spoelt het ook sneller nog weer dieper weg. Dus hoe meer aan de oppervlakte, des te meer hebben die planten er zelfs voor hun voeding, ook voor hun voeding aan.
1: Komt het gelijk op de wortels.
0: Ja.
1: Door langs de wortels. Ja.
0: Ja. Dus dat zijn gewoon weer nieuwe methodes om het te doen. En het scheelt ook weer onkruid in je tuin als je mulgt.
1: Want dat blijft dan weg? Dat wordt weggedrukt, hoe noem je dat?
0: Ja, dat onderdrukt het als het ware. Want als je tenminste goed met je compost omgaat, laat ik zo zeggen. Want ik maak dan zelf ook wel compost. Maar ik zorg altijd dat ik twee soorten... als ik aan het wieden ben of zo... Dat ik het scheid. Ik scheid het plantenafval met zaden en zonder zaden. Dat vaak gaat bij mij alles met waar zaden in zitten. En wat dus echt de boel over kan nemen. Die planten die dus concurrerend zijn ten opzichte van anderen. Die gooi ik in de groene container en de rest hou ik zelf. En dan kun je nog verder zijn dat je al zegt, ik pluk alleen de zaden eraf en die gooi ik weg. Of als je weinig compost hebt, nou, op die manier kun je werken natuurlijk.
1: Ja. En dat heet mulch.
0: Mulch, ja. Dan maak je er een mulch van, je leg je er overheen en dan kun je daar gewoon je plantjes in zetten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Apart. Nooit van het woord gehoord, maar we kunnen gaan mulgen.
0: Ja. Dus, ja, en dat zijn manieren die aan het veranderen zijn. We kijken anders naar het tuinieren als 20, 30 jaar geleden.
1: Ja.
0: Heel duidelijk. Dat heeft zich nu echt gezet tot in Nederland. En dat is gewoon, gaat richting het biologisch dynamisch tuinieren, heet dat, met een mooi woord.
1: En dat dus zie je ook terug in grote winkelketens zoals Intratuin en dergelijke. Dat daar ook al doordringt.
0: Ja, precies. Okay. En als je dus spit, dan moet je ook veel kunstmest gaan strooien en zo. En andere mest. En met dit systeem ook wat minder. Dus, maar het klopt, het komt steeds dichterbij. Want je krijgt dan ook weer middeltjes om je compostversnellers en allemaal dat soort dingetjes. Komen dan weer extra op de markt om er toch nog weer van mee te profiteren, zeg maar.
1: Ja.
0: Nou ja, wat hebben we nog meer? Ik heb iets heel grappigs gelezen.
1: Vertel.
0: En dat is de van alle specialisten, boomkwekers en hier in Europa, die hebben met elkaar bedacht, de kwekers en dus ook hele specialisten van plantsoendiensten en dat soort dingen. En die hebben de boom van een jaar, hebben die. En dit jaar is het een hele bijzondere boom geworden. En dat is namelijk de doodsbeenderenboom geworden.
1: Zo, hoe komt die naam in de wereld?
0: Ja, dat is al heel lang. Het is een Noord-Amerikaanse boom. En hij heeft een hele mooie naam. Maar ja, eigenlijk zal ik hem eens zeggen. Gymnoclades is de eerste naam. En daarna zijn er nog een hele hoop van de soortjes van. Die ga ik verder niet noemen. Maar die gymno, dat betekent naakt. En clades is zijn takken.
1: Dus een daar bladerloze boom. Zo.
0: Nou, daar lijkt het een beetje. Vooral in de winterstand heeft hij maar heel weinig vertakkingen aan de boom, aan de takken zitten. En daarom lijkt het net alsof het geraamte is, bij wijze van spreken. Omdat er zo weinig zijtakjes aan zitten. Er zit weinig leven in.
1: Oké, okay. Zo ziet het eruit.
0: Ja.
1: Ja.
0: En die doodsbedenboom die komt van oorsprong dus uit Noord-Amerika. En de bevolking die gebruikte hem ook altijd al. Maar het is wel de zaden vooral. En het is wel giftig. Maar ze gebruikten hem ook als de zaden als dobbelsteen. Die dus rammelaars maakten ze ervan. En ook wel als een muziekinstrument.
1: Apart.
0: Ja. Dus de boom van het jaar 2026 is de Gymnoclades. En hier in Nederland hebben we de Dioica. En die staat hier in de botanische tuinen en in parken. En in een grote particuliere tuin kan die het ook doen.
1: Ja, dus eigenlijk een soort, hoe heet dat ook alweer?
0: Een exoot.
1: Exoot, ja.
0: Ja, hij komt hier niet van oorsprong vandaan, nee. Maar er zijn
1: hij doet
0: heel
1: het hier wel goed.
0: Zeg je?
1: Hij doet het hier wel goed.
0: Ja, nou ja, in de oorspronkelijke plek wordt hij in Noord-Amerika kan die 20 meter hoog worden. En hier in Nederland de helft. Dus.
1: Is nog te overzien.
0: Ja. Dus het is gewoon nog grappig. Maar er komen heel veel van die dingen komen uit Noord-Amerika. Dan moet je maar eens op Pinetum Schovenos gaan kijken. Daar staan heel veel bomen en struiken ook ingedeeld op het land waar ze vandaan komen en zo. En dat is natuurlijk gewoon leuk om te zien.
1: Ja.
0: Ja. Ja, zo heb je toch van alles eigenlijk. Dat vond ik wel grappig om te vertellen. Man. Een bijzondere boom. Je hebt met dit weer, we hebben de laatste tijd wel wat regen gehad. Maar ik denk van jongens, we hebben het wel zo'n droog voorjaar gehad. Zouden de planten het allemaal wel redden? Moeten we daar niet onze planten op aan gaan passen? Want je kunt natuurlijk wel blijven gieten. En de waterleidingmaatschappijen zeggen nu ook al van jongens, gebruik niet je drinkwater om die plantjes water te geven. Want dat is gewoon zonde. Dus je moet eigenlijk plantjes zoeken die wat minder water nodig hebben ook. Gewoon in de vaste tuin, in de tuingrond kan dat al. Zo heb je bijvoorbeeld de wilde marjolein. En ook, die heeft dan ook allerlei kweekvormen. En dat is gewoon een hartstikke leuk plantje wat ook heel veel insecten trekt. En daardoor ook geschikt is voor je tuin. En er zijn ook tegenwoordig ook allerlei leuke vormpjes van in dwerg. En zelfs de bloemetjes zijn soms wat aangepast. En nou, dat is gewoon een hartstikke leuk ding. Ander ding wat het wel goed doet is het zonnekruid. Ook een ding wat veel bijen aantrekt. Hij heet zelfs bijenmagneet. En het zonnekruid, de helenium wordt die ook wel genoemd. En nou ja, ook die wordt ongeveer een metertje hoog. In het geel, in het oranje, een enkele bloem. En nou, dat trekt heel veel aan. Dat is gewoon en goed, kan goed tegen de droogte.
1: En voor onderhoud kan je er ook goed bij als hij niet hoger dan een meter wordt.
0: Ja, precies. Dan
1: is het heel makkelijk natuurlijk bij te houden.
0: En het bijzondere van de helenium is dat hij zijn bloemblaadjes helemaal langs de stengel laat lopen. Je hebt als het ware het hartje. Dat steekt er als het ware bovenuit. Het lijkt, dat is een beetje bijzonder aan het zonnekruid.
1: Klinkt heel apart.
0: Ja. Nou, het duizendblad, de Achillea, is ook zo'n ding wat de echte. Die staat ook in de bermen wel, komt die wel voor. Maar je hebt ook gewoon hele leuke soorten voor de tuin. Mm-hmm. Van wit tot en met heel donkerrood. En oranje zelfs ook nog.
1: En weet je wanneer een bepaalde kleur eruit komt? Of moet je dat maar afwachten?
0: Nou, zoals dat duizendblad is vaak, die kleuren die zijn er vaak ingekweekt. En je hebt vaak wel, als je dan die planten op tuincentrum ziet en zo, en je denkt van nou, dat is de kleur die ik wel graag zou willen hebben. Maar die houdt het een paar jaar vol en dan komt er een zaailing ergens op en nou, die is een paar tinten lichter of die wordt zelfs lila. In plaats van die warme tinten waar we het net over hadden.
1: En zegt dat hij de kleur houdt op den duur.
0: Ja, dat is zelfs moeilijker. Ja. Ja. Want ze willen ook wel eens verlopen. Ook gewoon omdat hij nieuwe planten maakt. En die nemen dan ook als het ware de boel over. Oké, we hebben nog wat op het programma staan.
1: Ja.
0: Voor in de buurt.
1: Kijk, we kunnen actief gaan.
0: Ja, er is 16 mei. Is er een plantjesmarkt bij de ontmoetingstuin aan de Rietmeen in Harderwijk. En dat is van 10 tot 3 aan de Overturenbaan is de Rietmeen. In 1 in Harderwijk is dat.
1: En daar komen zaterdag, echt, als ik het goed heb.
0: Zeg je?
1: Volgende week zaterdag.
0: Volgende week zaterdag, ja.
1: Okay.
0: Ja, en dat is gewoon een hartstikke leuk geheel. En nou, die doet het ook gewoon heel erg goed. Ze zijn heel veel kruiden, hebben ze daar ook. En ze hebben heel veel. Bijzonder is dat de mensen van Groei en Bloei daar hebben veel dingen zelf gekweekt. En dat is gewoon echt de moeite waard.
1: Oké, okay. Die kunnen ze daar verkopen. Ja, die kan jij daar kopen.
0: Kopen en het is allemaal daar gekweekt in de kassen daar. En nou, vanuit Groei en Bloei hebben we 17 juni hebben we een dagtocht. En dan gaan we naar de Hof aan de Reune in Willemsoord. De Maartjestuin in Eesveen. En de tuinerij van Marian in Koekangen. En daar willen we met eigen vervoer naartoe gaan. We gaan die tuinen daar bekijken. In het programma zit ook een lichte lunch. Die krijg je aangeboden in de middelste tuin. Als je daar meer van wilt weten. We willen dan met eigen vervoer gaan. Dus, maar als je zelf een auto hebt en je wilt rijden en mensen meenemen, kan dat. En anders geef je even goed op. En dat,
1: waar moet je opgeven?
0: Dat kan je doen via www.ermelo-putten.groei.nl. Dat betekent gewoon dat je daar de informatie leest. En dan weet je gewoon dat je het ook bij mij kan opgeven.
1: Ja.
0: Of via mijn 06 nummer.
1: Nou, ik hoop dat ze storm lopen voor dit uitje, want het lijkt me heel gezellig.
0: Ja, dus het is gewoon leuk altijd.
1: En dan moet ik ermee afsluiten, Henk.
0: Ja.
1: Dus we zijn er weer doorheen.
0: Dat is wel al supersnel gegaan.
1: Ja, tijd vliegt, hè?
0: Ja. Nou, veel plezier allemaal met tuinieren nog.
1: Ja, Het lijkt me een heel goed, goede wens voor iedereen. En ik denk er is genoeg materiaal door jou aangedragen om iets mee te doen.
0: Oké.
1: Okay. Ik dank je hartelijk weer voor vandaag. En heel graag tot volgende maand.
0: Tot ziens.

0: Veluwe FM.
1: Hemelteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
4: Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. 1 op de 4 mensen heeft hier moeite mee. Men vindt het te ingewikkeld en twijfelt. Of men moet het voor het eerst zelf doen. Bent u 1 van deze 4 mensen, neem dan contact met ons op. Wij zijn Phoenix Administratiekantoor en helpen u graag en voordelig met uw belastingaangifte. Geen gedoe en zo gepiept? U vindt ons op phoenix.nl. Phoenix met PHEANIX.
5: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

0: Welkom terug bij De Stamtafel, het zaterdagochtendprogramma op Veluwe FM van 10 tot 12. Dit was Stand By Me en dat hoop ik ook dat u dit uur gaat doen. En het werd gezongen door Ben E. King. En dan is het meteen ook tijd voor Ingrid's recept. En het is vandaag een recept voor een quiche met groene asperges, ham en geitenkaas. En als je het allemaal goed doet, wat ik zo direct ga voorlezen, dan houd je over een hartige taart voor 4 personen. Je hebt ervoor nodig 6 plakjes diepvries bladerdeeg of hartige taartdeeg, maar dan wel ontdooid eerst. Een scheutje olie, 2 bosuitjes, 100 gram groene asperges, 200 gram hamreepjes, 100 gram geitenkaas, chèvre moet erop staan, 5 grote eieren, 250 ml slagroom, 2 theelepels gedroogde Provençaalse kruiden, zout en peper en een springvorm met een doorsnee van 24 cm en tenslotte bakpapier. Je begint met de oven voor te verwarmen tot 180 graden. Bekleed de springvorm met bakpapier, vet de zijkanten in met een beetje boter of olie en leg de plakjes bladerdeeg op elkaar en rol dat uit tot een ronde lap van ongeveer 30 cm. Bekleed hiermee de springvorm en vorm een opstaande rand. Prik dan met een vork enkele gaatjes in de bodem en in de rand en zet vervolgens de vorm in de koelkast tot verder gebruik. Snijd vervolgens de draadjes van de bosui, snijd die vervolgens in ringen en snijd de houtige onderkant van de asperges, want dat is niet lekker, en snijd de prei vervolgens in stukken van 2 tot 3 centimeter. Verdeel de bosui, asperges en hamreepjes over de bladerdeegbodem en verkruimel hier vervolgens de geitenkaas overheen. Klop in een kom de eieren met wat peper en zout los en voeg hier de slagroom en Provençaalse kruiden aan toe en meng dat er allemaal door. Giet het mengsel vervolgens over de groente in de vorm. Schuif nu de vorm voorzichtig in de oven en bak de quiche met asperges af gedurende 45 tot 50 minuten. Als je hem eruit haalt, dan zeg ik eet smakelijk. Je hebt het natuurlijk niet allemaal kunnen volgen, maar als je dit wil proberen te doen, dan kan je dit recept aanvragen. Doe dat dan voor 12 uur via WhatsApp 06-8309-8309 of stuur een e-mail naar studio@veluwefm.nl. En ik hoop dan het recept zo snel mogelijk aan je thuis te bezorgen. Dat zal in dit geval waarschijnlijk pas na het weekend worden. Maar goed, het kan altijd natuurlijk gemaakt worden.
1: Als de dag van toen hou ik van jou, misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar, een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag al.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken. Al lang niet meer op de vingers van één hand. Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verbleken. Al is de weg ook nog zo lang naar ons land. Als de dag van toen.

gevonden. Zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb

Als ik verwachtte alles met je te bereiken, kwam weer de wind en blies me weg als een veer. Als de dag van toen

zijn aan elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en snelle langs ons zuis, nog steeds helende tijden alle wonden.

als Trost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen.

dat is Reinhard Meij. Een heel oudje, maar een prachtig liefdesnummer als de dag van toen. We hebben net Henk gehoord met allerlei tips voor je tuin. En zo is er nog één tip die ik kan meegeven. Vandaag en morgen is het namelijk Open Tuinendag op de Noord-Veluwe. Er zijn een aantal tuinen te bezichtigen. Het gaat om 4 tuinen in Epe, 3 in Heerde en 1 tuin in het Harde, 1 in Weesp en 1 in Wapenveld. Voor details verwijs ik je naar de website https://noord-veluwe.groei.nl/activiteiten. En dan kan je daar doorkijken naar de tuinen die er morgen en vandaag te bezichtigen zijn. Alleszins de moeite waard als je liefhebber bent van de tuin.

Robert Long, Martine Bijl en Simone Kleinsma zongen Vanmorgen vloog ze nog. En als je nou van rock'n'roll houdt, dan is er een hele andere koek. Vanavond kan je volledig uit je bol met The Wanderers, want die nemen je mee op een wilde rit door de gouden jaren van de rock'n'roll. Met klassiekers zoals Great Balls of Fire, Blue Suede Shoes en Johnny B. Goode. The Wanderers brengen met hun authentieke looks en feel de swingende energie van alle kings of rock'n'roll tot leven. En het motto is Let's Dance. Vanavond kan je daarvoor terecht in Theaterhuis van Ermelo aan het Raadhuisplein 4 in Ermelo. Het begint om 8 uur, het duurt tot 10 uur en de toegang kost €25.

Hij was pas 18, Connie van de Bos zong het. Het is vandaag Nationale Molen- en Gemalendag. En in Putten zijn er twee molens of gemalen te bezoeken. En dat is vandaag het Putter Stoomgemaal. En dat zit aan de Arlersteeg 32 in Putten. En Korenmolen Het Hert aan de Halvinkhuizerweg 1 in ook in Putten natuurlijk. En deze twee molens en gemalen openen hun deuren voor de bezoekers. En dat is een unieke kans om een wereld van dichtbij te ervaren die voor veel mensen normaal gesproken op afstand blijft. Het Putter Stoomgemaal opent om 10 uur en komt vanaf 11 uur echt tot leven wanneer het in bedrijf gaat. De machines draaien, stampen en pompen terwijl de lucht trilt van de kracht van het systeem. En bezoekers kunnen zo met eigen ogen zien hoe dit indrukwekkende gebouw van vroeger de polder Arkham heen droog hield. Zonder dit gemaal zou het omliggende weide- en natuurgebied er heel anders hebben uitgezien. Vrijwilligers zijn de hele dag daar aanwezig om verhalen te vertellen over de geschiedenis en de belangrijke rol van het gemaal in de waterbeheersing van de streek. En ze blijven daar tot 4 uur. Ook bij Molen Het Hert is er van 10 tot 4 van alles te beleven. De sfeer is gezellig, met onder andere een viskraam, pannenkoeken en een springkussen voor de kinderen. En op de begane grond is er een postertentoonstelling ingericht over de geschiedenis van de molen en de omgeving. Als er voldoende wind staat, draaien de wieken en vormt de molen een prachtig gezicht. Vrijwilligers geven uitleg en nemen bezoekers mee in het verhaal achter de molen en de werking ervan. Vandaag dus in Putten van 10 tot 4 en de toegang is gratis. In Ermelo doen ze er ook aan, want daar hebben we de molen De Koe aan het Molenaarsplein. En die zet zijn deuren wijd open voor iedereen die graag eens een kijkje wil nemen op de zolders van een molen om te zien hoe de molenaar zijn of haar werk doet. Gidsen geven rondleidingen en in de molenwinkel zijn ambachtelijke mixen voor brood, cake, koek, pannenkoeken en meel en bloem te koop. Ook worden er heerlijke pannenkoeken gebakken. De molen is geopend van 11:30 tot 16:30 en de rondleidingen zijn gratis. De opbrengst van de pannenkoeken komt trouwens ten goede aan de Molenstichting ten behoeve van de instandhouding van de molen. Dus ook hier vandaag van 11:30 tot 17:30, mag niet overdrijven, windkorenmolen De Koe aan het Molenaarsplein 26 in Ermelo. En dan hebben we nog een molen in Harderwijk, De Hoop, molen De Hoop. En dat is een prachtig historisch monument en een levendige plek voor jong en oud. Want deze iconische molen uit 1776, jawel, is niet alleen te bewonderen, maar je kunt er ook deelnemen aan leuke workshops, kinderfeestjes, gezellige evenementen. En in de sfeervolle molenwinkel vind je bovendien ambachtelijke meelproducten en lokale lekkernijen. Het wordt dan ook een bezoek vol beleving, historie en smaak. Molen De Hoop staat aan de Havenwijk 9 in Harderwijk en is zowel vandaag als morgen de hele dag te bezoeken.

0: de Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Inderdaad, je luistert nog steeds naar een uitzending van De Stamtafel, nog tot 12 uur. Nou, mocht je belangstelling hebben voor archeologie, ga dan naar Museum Het Pakhuis in Ermelo. Want daar neemt Nova je mee op reis heel ver terug in de tijd, wel 4000 jaar geleden. In Museum Het Pakhuis draait alles om de prehistorie, toen mensen nog geen telefoons hadden, maar wel wisten hoe ze brons konden gieten. Ontdek hoe de bewoners van de Veluwe bijlen en sieraden maakten van metaal. Puzzel met echte klok, bekers, scherven en los archeologische raadsels op. Voel hoe de kleding toen aanvoelde en leer wat mensen aten en deden. Wil jij alles weten over de grafheuvels en de bijzondere vondsten die de archeologen hier hebben gedaan? Ga dan met Nova op Experience en ontdek hoe het leven eruit zag in de bronstijd. Deze reis terug in de tijd kun je meemaken op zaterdag 9 mei, vandaag dus, van 11 uur tot 16 uur, 4 uur vanmiddag. En het kost €7,50 voor volwassenen en €4,50 voor kinderen. En dat is allemaal te doen in Museum Het Pakhuis aan het Molenaarsplein 24 in Ermelo.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

John Travolta met Greased Lightning. Wie kent het niet meer? En dan heb ik nu een bericht voor mensen die in hun omgeving, in de familie, in het gezin, te maken hebben met mensen die lijden aan kanker. Voor hen is er komende dinsdagavond een bijeenkomst georganiseerd door ziekenhuis Sint-Jansdal. En daar kan je naartoe om wat informatie, om meer hulp te krijgen. Nee, hulp niet zozeer, als wel meer informatie en uitwisseling te krijgen over deze ziekte in jouw omgeving. Want deze zorg voor een partner, familielid of vriend met kanker kan heel veel met zich meebrengen. Om naasten hierbij te ondersteunen, organiseert het ziekenhuis op 12 mei, dinsdag komende dinsdag, een naastenavond, zoals ze dat genoemd hebben, in het ziekenhuis in Harderwijk. En daar ontmoeten deelnemers anderen die in een vergelijkbare situatie zitten. In een rustige en veilige sfeer is er ruimte om ervaringen te delen, naar elkaar te luisteren en steun te vinden. De bijeenkomst wordt er overigens begeleid door een ervaren gespreksleider. En deze avond is dus bedoeld voor iedereen die betrokken is bij iemand met kanker. Niets moet, praten mag. Luisteren of gewoon aanwezig zijn is ook goed. Je kunt je aanmelden via www.sintjansdal.nl/naastenavond. En de deelname is gratis.

Shame, shame, shame on you. Shirley and Company waren dit. En dan ga ik nu naar weer liefhebbers van wandeltochten, want je kunt meer deelnemen, morgen is dat, aan een wildsafari over de Veluwe. Loop samen met de boswachter langs de langste beek van de Veluwe en ga op zoek naar sporen van edelherten, wilde zwijnen, vossen en reeën. Het Leuvenense Bos is een groot natuurgebied met mysterieus bos, stuivend zand, geurende heide en een stromende beek. Het barsten van de dieren en tijdens de wandeling gaat u op zoek naar de bewoners van het bos. Op de zanderige paden ziet u al snel dierensporen, afdrukken van hoeven en poten van een dier dat misschien een paar minuten eerder nog over datzelfde pad liep. Een poepputje gegraven door een das of een pluk haar dat ergens aan een tak hangt. De boswachter weet er alles van en helpt u graag zoeken. Deze wildsafari-wandeling is op zondag 10 mei, morgen dus, van 10 tot 1 uur. Het kost €16 voor volwassenen om mee te lopen en €8 voor kinderen. En de start is op de parkeerplaats aan de Poolseweg 1 in Ermelo. Oh.

Daar gaat Carl Douglas met Kung Fu Fighting. We gaan het iets minder vechterig doen nu, want volgende week donderdag is het Hemelvaartsdag. En dan is er weer van alles te doen. Begin bijvoorbeeld op de museumboerderij De Mariahoeve, want daar is een gezellige middag en avond georganiseerd met oud-Hollandse spellen en een onbeperkt barbecue-effect buffet voor het hele gezin. Geniet daar van de nostalgie en de unieke sfeer van de boerderij. Oud-Hollandse spellen voor jong en oud kunnen gespeeld worden van 3 tot 5 uur. En doe mee aan ouderwetse favorieten zoals zaklopen, koekhappen en spijkerpoepen. Voor jong en oud, lachen gegarandeerd. Het hele gezin kan meedoen aan deze nostalgische spelletjes. Alleen de spelletjes, geen probleem, want de kosten daarvoor zijn €7,50 per persoon. Maar dan moet je wel van tevoren reserveren. Vanaf 5 uur is er onbeperkt barbecue buffet. Sluit de dag dus af met een heerlijk buffet vol sappig vlees, verse salades, vegetarische opties, huisgemaakte lekkernijen van het seizoen en dat is inclusief onbeperkt drankenarrangement van 5 tot 7:30 met zoete afsluiter om 7:30. Jong en oud worden getrakteerd op een heerlijk ijshoorntje van de ijskar. Wil je alleen meedoen aan het buffet? Ook geen probleem, want reserveren is dan wel verplicht en kan via info@mariahoeve.nl. Een mailtje dus. De kosten hiervan zijn voor de oud-Hollandse spellen €7,50 om mee te doen. Onbeperkt barbecue buffet voor volwassenen €45,50. Kinderen van 4 tot 13 €29,50. En de allerjongste €7,50. Noteer dus deze donderdag 14 mei van 3 tot 7 uur. Nou, als je naar diezelfde Hemelvaartsdag nog meer wil doen en dan 's morgens vroeg actief wil beginnen, dan kan dat op landgoed Schovenhorst. Speciaal voor de natuurliefhebbers organiseert landgoed Schovenhorst een mooie douwtrapwandeling op Hemelvaartsdag. Tijdens de wandeling krijg je veel informatie over de natuur en wandel je langs geheimzinnige plekjes op het landgoed. 'S morgens om 9 uur is het te doen, op Hemelvaartsdag natuurlijk, tot 10:30. Kinderen tot 12 jaar kosten €3 voor 13 jaar en ouder betaal je €6,50 per persoon om mee te wandelen. En voor meer informatie kijk dan op https://schovenhorst.nl.

Los Bravos met Black is Black. En dat is ook weer zo'n heerlijk oudje. Nog wat over Hemelvaartsdag. Voor wandelaars kun je ook in Ermelo terecht. Want er is er een verrassende wandeling georganiseerd onder leiding van natuurgids Gerard Hendricks. Honden zijn niet toegestaan en aanmelding is wel verplicht via de website www.schapendrift.nl. De wandeling is dus volgende week donderdag van 1:30 tot 3:00. Deelname kost €6 voor volwassenen, €3 voor kinderen en 50 cent voor leden van de Stichting Schapendrift. De wandeling start bij Schaapskooi en bezoekerscentrum Ermelo aan de Postweg 50 in Ermelo. En als je daar nou toch bent voor die wandeling, ga dan iets eerder, want ook op diezelfde Hemelvaartsdag wordt een deel van de schaapskudde daar geschoren door de herder samen met de vrijwilligers van de Schaapskooi. En u ziet hoe dit deels op ambachtelijke wijze gebeurt met de schaar en deels met de elektrische tondeuze. De vrijwilligers van het wolproject zullen eveneens aanwezig zijn om te demonstreren hoe deze wol verwerkt wordt door te kaarden, spinnen en vilten. De producten die ze maken zijn ook direct te koop. Op donderdag 14 mei is ook de mobiele Archeo Hotspot aanwezig. Bij de mobiele Archeo Hotspot van de Veluwe zijn er activiteiten te doen rondom archeologie en prehistorische wolambachten. En zo kun je meehelpen met materiaalonderzoek, scherven puzzelen, een potje van het Veluws landschap maken of een grafheuvel bouwen of opgraven. Het bandweven met wol wordt gedemonstreerd, maar daar mag je ook zelf aan meedoen. De toegang is gratis, het scheren gaat alleen door wanneer de weersomstandigheden het toelaten. Hemelvaartsdag dus, 14 mei om 12:30 begint dat. En de toegang is gratis en je moet dan dus zijn bij de Schaapskooi en bezoekerscentrum Ermelo aan de Postweg 50 in Ermelo.

Shop Boy zijn dit met West End Girls. Liefhebbers van het theater, opgelet, want volgende week vrijdag kun je in Ermelo naar Fred Delgauw met de voorstelling Broos. Tijdens de COVID-periode waren de theaters gesloten. Fred Delgauw heeft daardoor langdurig mee kunnen lopen met de week medewerkers van een zorginstelling. En in die periode heeft hij verhalen kunnen verzamelen van de mensen die op die plek waarschijnlijk de laatste fase van hun leven ingaan. Verrassende en ontroerende verhalen kwamen daaruit. Verhalen van leven en streven, van zwaarte en lichtheid, en verhalen over alles wat onbegrijpelijk blijft en de flits van inzicht die daar toch soms doorheen schiet. Met die verhalen als basis maakte Fred Delfgauw de voorstelling Broos. Een theatrale ode aan deze oude mensen en hun levenskracht. Een eerbetoon ook aan degene die hen onvermoeibaar en vaak ondergewaardeerd de zorg bieden die ze nodig hebben. Deze voorstelling is op vrijdag 15 mei, begint om 8:15 en duurt tot 22:30. Kaarten kosten €22 en het is te doen in Theaterhuis van Ermelo aan het Raadhuisplein 4 in Ermelo.

tijd. Het is alweer voorbij. 2 uur zijn omgevlogen wat mij betreft. Het is alweer bijna 12 uur en ik moet er een eind aan breien. En dat doe ik door eerst te bedanken natuurlijk iedereen die aan dit programma heeft meegewerkt. Trace, bedankt voor de samenstelling van de muziek. Altijd weer heerlijk om naar te luisteren. Ik bedank Henk voor zijn tips voor de tuin en al het groen wat je nog om je heen wil zien. En ik bedank Ingrid voor haar wekelijkse recept. En natuurlijk bedank ik u voor het luisteren en bijblijven bij deze stamtafel van deze week. Ik wens u allen een heerlijke zaterdag, een prachtige week en graag tot volgende week terug bij de Stamtafel.

0: Veluwe FM.
1: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
4: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?

het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Veluwe FM.
1: Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. 1 op de 4 mensen heeft hier moeite mee. Men vindt het te ingewikkeld, men twijfelt of men moet het voor het eerst zelf doen. Bent u 1 van deze 4 mensen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn Phoenix Administratiekantoor en helpen u graag en voordelig met uw belastingaangifte. Geen gedoe en zo gepiept. U vindt ons op phoenix.nl. Phoenix met PHEANIX.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden is de vertraging 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?

Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

neus. Ja, ja. Zo mensen, we gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja, ja.

0: Ja.
1: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige muziek met Hans van de Veluwe.
2: We speelden ooit verstoppertje.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Hey, monteur in de ondergrondse infra. Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. 1 op de 4 mensen heeft hier moeite mee. En vindt het te ingewikkeld en twijfelt. Of men moet het voor het eerst zelf doen. Bent u 1 van deze 4 mensen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn Phoenix Administratiekantoor en helpen u graag en voordelig met uw belastingaangifte. Geen gedoe en zo gepiept. U vindt ons op phoenix.nl. Phoenix met PHEANIX.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerk en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld is de vertraging 10 minuten. En op de N310 Elburg-Arnhem voor de aansluiting met de N302 ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
9: Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. 1 op de 4 mensen heeft hier moeite mee. Men vindt het te ingewikkeld, men twijfelt of men moet het voor het eerst zelf doen. Bent u een van deze vier mensen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn Phoenix Administratiekantoor en helpen u graag en voordelig met uw belastingaangifte. Geen gedoe en zo gepiept. U vindt ons op phoenix.nl. Phoenix met P-H-E-A-N-I-X.
10: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
11: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
10: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
12: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij Muiden is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
7: Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. 1 op de 4 mensen heeft hier moeite mee. En vindt het te ingewikkeld en twijfelt. Of men moet het voor het eerst zelf doen. Bent u een van deze 4 mensen, neem dan contact met ons op. Wij zijn Phoenix Administratiekantoor en helpen u graag en voordelig met uw belastingaangifte. Geen gedoe en zo gepiept. U vindt ons op phoenix.nl. Phoenix met PHEANIX.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het housefestival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hantavirus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Naarden en Knoopend Diemen is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Veluwe
3: FM. Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
5: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Veluwe FM.
1: Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. 1 op de 4 mensen heeft hier moeite mee. Men vindt het te ingewikkeld, men twijfelt of men moet het voor het eerst zelf doen. Bent u 1 van deze 4 mensen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn Phoenix Administratiekantoor en helpen u graag en voordelig met uw belastingaangifte. Geen gedoe en zo gepiept. U vindt ons op phoenix.nl. Phoenix met PHEANIX.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dorald Negens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als 2e. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Het wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. 1 op de 4 mensen heeft hier moeite mee. Men vindt het te ingewikkeld en twijfelt. Of men moet het voor het eerst zelf doen. Bent u 1 van deze 4 mensen, neem dan contact met ons op. Wij zijn Phoenix Administratiekantoor en helpen u graag en voordelig met uw belastingaangifte. Geen gedoe en zo gepiept. U vindt ons op phoenix.nl. Phoenix met PHEANIX.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
5: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het Regio Nieuws. Oppositiepartijen VVD, SGP en Progressief Ermelo hebben burgemeester Hans van Dalen om opheldering gevraagd over het dossier rond eendeslachterij Thomas het Ducto in Ermelo. Aanleiding vormt berichtgeving van Dagblad de Stentor over contacten tussen de burgemeester en het Openbaar Ministerie, voorafgaand aan een Bibop-onderzoek naar het bedrijf. De partijen willen weten of de gemeenteraad volledig en juist is geïnformeerd over de gang van zaken. Burgemeester Van Dalen heeft aangekondigd binnen 2 weken schriftelijk op de vragen te reageren. Op de A28 bij Stad Nulde is donderdag een rijstrook tijdelijk afgesloten geweest nadat een vrachtwagen een aandrijfas verloor en stil kwam te staan. Het incident gebeurde in de richting van Amersfoort. Het recreatiegebied bevindt zich aan het Nuldernauw, vlakbij de A28 tussen Putten en Harderwijk. Door de perssituatie moest een zware berger worden ingezet om de vrachtwagen weg te slepen. De rechterrijstrook bleef gedurende de bergingswerkzaamheden afgesloten. Daardoor liep verkeer vanuit Harderwijk-Zuid richting Amersfoort vertraging op. En tot slot, de annulering van meerdere festivals op het scoutinglandgoed Zeewolde zorgt voor politieke vragen in de gemeenteraad van Zeewolde. Het gaat naast de eerder gemelde afgelasting van een groot dancefestival ook om het festival Mystic Garden, dat volgens de organisatie niet doorgaat vanwege onduidelijkheid over afspraken en kaders. De fractie CDA Zeewolde, D66 Zeewolde en de combinatie GroenLinks Partij van de Arbeid Zeewolde hebben het college om opheldering gevraagd over de rol van de gemeente in de besluitvorming en over eventuele wijzigingen in eerder vastgestelde voorwaarden. Volgens de organisatie achter Mystic Garden zijn eerder gemaakte afspraken niet zo stevig gebleken als verwacht. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
2: Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. 1 op de 4 mensen heeft hier moeite mee. Men vindt het te ingewikkeld, men twijfelt of men moet het voor het eerst zelf doen. Bent u een van deze 4 mensen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn Phoenix Administratiekantoor en helpen u graag en voordelig met uw belastingaangifte. Geen gedoe en zo gepiept. Je vindt ons op phoenix.nl. Phoenix met P-H-E-A-N-I-X.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Ruit de Plan, je wekelijkse blend van onder andere Amerikaan en country. Het is een iets andere uitzending. Een ode aan de mama's. Een uitzending vol liedjes over de geweldige mama's die bij ons zijn of in de hemel. Dus ik zou zeggen, veel luisterplezier. Net hoorden wij Mother Days van Kelly Pickler. En we gaan nu naar Lordy Mama van de Deslondes.

0: Ja, we moeten ook niet de Mother's Mother vergeten. En dat gaat ook de band Lola ook bezingen. Maar Mickey Guyton gaat zeggen, what are you gonna tell her? Wat zou jij vertellen tegen jouw moeder of oma?
1: Hi Logan, I guess you're writing another song. Oh, that one you wrote yesterday was just so crazy.

0: waarom moeders geweldig zijn. Ja, dat beschrijft ook Thomas Rhett en Morgan Wallis met Mama's Haas. Maar Brandi Carly zegt, ja, het is echt de moeder.
1: Sorry y'all, my mama called me. I'll be right back. Hello?
2: Hey, I'm just...

Ja, wat eigenlijk veel zelfsprekendheid is. Onder andere de onvoorwaardelijke liefde. Er altijd zijn. Ja, dat is wat mama's are for, zegt Chris Lane. En ja, Carrie Underwood beschrijft dat weer in een mooie mama's song.

ja, waar een echte thuis is, waar onder andere door mama wordt gemaakt. Ja, dat bezingt Sarah Evans met These Four Walls en Jamie, Jason en de Souther Family met Mama's Table. En Lauren Allen zegt, ja, dan ga ik het doen, like Mama's Does.

0: 7 dagen per week het kloppend hart.
1: Het groene hart van je radio.
2: Jouw radio.
3: Ja, wanneer je op jezelf woont, ja, dan denk je wel eens, meanwhile back at

mama's. Ja, dat denken Tim McCraw en Faith Hill ook wel eens aan. Het was toch wel fijn thuis bij mama. Maar Waylon Jennings en Willie Nelson vragen aan hun mama's: don't let your babies grow up like cowboys.

Ja, als je niet zo goed in bewoordingen bent, schrijf het eens een keer op, zegt Vince Gill. En laat het een a letter to my mama zijn.

0: Ja, we mogen onze moeders in de hemel niet vergeten. En daar heeft Alan Jackson een heel mooi nummer gemaakt over Where Her Heart Has Always Been.
1: And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them.

Ja, helaas zijn we beland bij de laatste plaat voor deze week hier bij Rattenplan op Veluwevm. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Loretje Zwedema. Ik heb gezorgd voor de techniek en de samenstelling. Reacties kun je mailen naar rattenplan@gmail.com. En voordat we er helemaal uit gaan, gaan we luisteren naar Bij Mam van Chris Jason. Ook zo'n mooie ode aan de moeder die in de hemel is. Ik zeg till next time.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Het is weer tijd voor de oproep Laat de Blues maar binnenkomen, oftewel Let the Blues Get In. Op Veluwe FM, de zender voor de Noordwest Veluwe. Met mij, ik ben Alexander en ik heb weer 2 uur blues voor je samengesteld. En dit keer begin ik de blues toch weer eens in Frankrijk. Nico Dziankiewicz, alias Nikos, was als jongen fan van Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan en Albert King. Hij stond al vanaf zijn 14e op het podium en vanaf 2000 heeft hij zijn eerste echte band. Later gaat hij solo, reist naar onder andere Chicago om daar de echte blues te ondergaan. En in 2010 komt What's On Your Mind uit met Take My Blues Away. Nikos.

Hot Rod Queen is van de Noor uit Stavanger, Erik Slim Tsaal. Hij was winnaar van de Europese Blues Challenge in 2016 en liefhebber van de blues uit de 50er jaren. De band staat bekend als een formidabele live act in Noorwegen natuurlijk, maar ook al in Europa en zelfs in Amerika waar ze alles zijn geweest. John Zeman uit de buurt van New York debuteert in 2003. Zijn productie is niet groot, zijn derde album komt pas 10 jaar later. Maar Down on My Luck heeft duidelijke kenmerken van Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, Jimi Hendrix en Johnny Winter. Van dat album John Zeman met You're Right, I'm Wrong.

Think Again van Yngwie en his Boogie Legs, ook uit Noorwegen. Opgericht in 2009 ging hun carrière flink van start na een optreden in 2011 op het Notodden Blues Festival, een van de grootste bluesfestivals in Europa in het stadje Notodden, iets ten westen van Oslo. De band is nu een van de meest innovatieve bluesbands. Jasgur, een band uit Zuid-Frankrijk die zich vernoemd heeft naar de boer Max Jasgur. En die had zijn terrein destijds beschikbaar gesteld voor het Woodstock Festival in 1969. De band kwam in 2016 uit met het album Into a Cloud en daarvan nu Boxer Cheater.

dit was Weeping Shuffle van de Franse bluesband Weeping Widows. De band is vooral een live band en in 2015 brachten ze het album Epitaph, dat grafschrift betekent, uit. Ik denk niet dat het bedoeld is als een soort einde van het bandbestaan, want ze bestaan nog steeds, in ieder geval na 2015 nog. De drijvende kracht is in deze band Michael Mazzalera, zanger, mondharmonica blazer en percussionist die ook het nodige solowerk doet in Frankrijk. Uit Canada komt Pat DeWitt. Hij komt uit het Franstalige Quebec en heet eigenlijk Patrick Leblanc. Met die naam kom je kennelijk niet goed door in het Engelstalige Canada en Amerika en vandaar dus Pat DeWitt. Hij waagt zich aan een van de bekendere songs van de Fabulous Thunderbirds, geschreven door Kim Wilson, Tough Enough.

Na Tough Enough, geschreven door Kim Wilson, hoorde je Kim Wilson zelf in Slowdown. Hij heeft in de Fabulous Thunderbirds gespeeld, in veel andere bands als gast meegedaan, zoals Roomful of Blues. En sinds begin 90 jaren is hij ook solo. Hij is nu 73 en in 2020 bracht hij zijn voorlopig laatste album uit, Take Me Back, waar ik dit Slowdown op vond. Gitarist Garth Weber moet het voor zijn zogenaamde roem vooral hebben van de namen met wie hij heeft samengespeeld. Ik noem onder andere Miles Davis, Greg Allman, Robin Ford, de Ford Blues Band en Joe Louis Walker. In 1991 kwam zijn album Get a Grip on the Blues uit. En misschien wel een wanhoopskreet was dat in het begin van zijn muzikale loopbaan, waarin hij ook veel met jazzmuzikanten zoals Miles Davis speelde. Hoe krijg ik vat op de blues? Dat wel lukte bij Garth Weber hoor je in The Bayou.

gitarist Think met zangeres Angela Straley en de Philip Walker Big Band. Philip Walker was van de blues van de jaren 50 en erna. Geboren in 1937 en opgegroeid in Texas, maakte hij de bluesbloeijaren 50 volop mee. Later verkaste hij naar Los Angeles en deze opname dateert uit 2002. Er verscheen daarna nog één studioalbum van hem, voordat hij in 2010 overleed. Michelle Wilson heeft als bijnaam Evil Gal met haar wilderige, zwoele en toch ook robuuste stem. Als zij op het podium staat, kun je niet om haar heen. Ze stak Etta James als beste blueszangeres naar de kroon. Van haar Trying to Make a Little Love, nu van het gelijknamige album uit 1998, Michelle Wilson.

It's All Over door een Texas bluesman van de oude stempel, Willie Willis uit Dallas. Geboren in 1931 heeft hij niet veel op vinyl of cd nagelaten, maar hij behoorde wel tot de beste blues tradities in Dallas. En dit It's All Over kwam van het album Down Home in Dallas uit 1994. En zo ben ik alweer toe aan de laatste van dit eerste uur Let the Blues Get In. Tot het nieuws krijg je Mercy D. Walton, en die is van 1915, die vanaf zijn 13e piano speelde en een heel eigen stijl ontwikkelde. Helaas werd hij niet ouder dan 47 jaar. Nu van hem een opname uit 1961, die in 1992 is geremasterd, Five Card Hand. Tot na het nieuws voor het tweede uur Let the Blues Get In.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug bij het tweede uur Let the Blues Get In. Met het intro met die naam van een nummer van de Harderwijk Engelse bluesband Too Much Blues Band. En daarmee gaan we het tweede uur in met mij nog steeds. Ik ben Alexander en ik ga stevig beginnen met de Engelsman Ben Poole. Hij heeft zijn inspiratie van Jeff Beck en Gary Moore en dat hoor je. Van zijn eerste albumpje, en dat was een EP met 5 nummers in 2010, een heavy Chase the Girl.

Amerikaanse zanger Billy Price en de Franse gitarist Fred Chapelier hebben elkaar gevonden. Samen hebben ze meerdere albums opgenomen en een optreden in 2009 in Frankrijk laten registreren en uitbrengen op cd. De twee voelen elkaar uitstekend aan en het levert echt mooie blues op, zoals in She Left Me With These Blues. Lucky Peterson was een begenadigd gitarist en toetsenist. Helaas is hij veel te vroeg op 55-jarige leeftijd overleden in 2020. Je hoort hem nu zowel als gitarist als ook als toetsenist en zanger in Money Changes Everything.

Walking Blues van de cd Bound by the Blues uit 2015 van slidegitarist Sonny Landreth. Zo langzamerhand heeft deze nu 73-jarige een verenorme discografie opgebouwd naast een misschien wel indrukwekkende reeks bijdragen aan albums van anderen. Bill Perry is een protégé van de gitaarweldenaar Poppa Chubby en die heeft meermalen albums van Bill Perry geproduceerd. Ook gitarist Jimmy Vivino zag het in Bill Perry zitten. Hij schreef het nummer Itching for It en voert het samen met Bill Perry uit.

En dit was Market Blues door Neil Patman, een van die eenvoudige blues troubadours die Amerika kent. Hij leerde mondharmonica spelen nadat hij op zijn 9e een arm had verloren door een losgeslagen wiel van een auto. Hij dacht, dan kun je altijd nog zingen en blazen. Voor hem was Sonny Terry een grote inspiratiebron. En nu een heel oudje, Furry Lewis. Hij was een echte country blues zanger en gitarist uit Memphis. En op zijn 15e speelde hij al solo op straat en op de terrassen. Op zijn 29e nam hij een vaste baan en hield die tot aan zijn pensioen. Intussen kon hij daarbij in Memphis blijven optreden en actief blijven in de plaatselijke muziekscene. Van Furry Lewis, John Henry.

hele oude blues-troubadour als Furry Lewis is het een hele stap naar de Britse bluesman Ian Parker. Wie zijn optreden eens bijgewoond heeft, bijvoorbeeld op Highlands Festival zo'n ruim 10 jaar geleden in Hoogland, of in Muziekcafé De Noot in Hoogland, was meteen verkocht. Een uiterst sympathieke topper die overigens nog steeds optreedt, maar ook tussendoor gewoon voor de klas staat als leraar. Je hoorde deze Ian Parker in All The Time. De Paladins zijn in de vroege jaren 80 opgericht en hebben een prima reputatie als liveband opgebouwd. In 2004 kwam er een einde aan, doordat de interesse van de leden van de band voor de muziek uiteen begon te lopen. In 2011 gaven ze nog een reunieconcert en dat was het dan. Van deze Paladins uit 1999, Rain Rain.

300 Pounds of Joy van Kit Ramos. Hij is in 1959 geboren als zoon van twee operazangers. Bij hem werd het blues en hij heeft inmiddels een rijke bluescarrière opgebouwd. Eerst was hij lid van de Fabulous Thunderbirds en daarna de Manish Boys en daarna nog zo het een en ander. En zo heeft deze Kit Ramos zijn naam wel gevestigd, maar dan in de blues en gelukkig niet in de opera, tenminste voor de bluesliefhebbers natuurlijk. Geboren als Iverson Minter verloor Louisiana Red al vroeg zijn ouders. Zo werd zijn vader gelyncht door de Ku Klux Klan toen hij 5 was. Vlak voor hij het leger inging in 1949 nam hij zijn eerste plaat op. Na terugkeer speelde hij eerst 2 jaar met John Lee Hooker om daarna op zichzelf de ene plaat naar de andere uit te brengen. Tot zijn dood in 2011 zijn dat er meer dan 50 geworden. Louisiana Red samen nu met Lefty Diz in Going Train Blues.

En met deze Going Train Blues eindigt alweer bijna het tweede uur Let the Blues Get In. De laatste minuten zijn voor zanger Jackie Payne. En hij is een neef van Neil Petman, die je eerder in dit tweede uur hoorde. Hij heeft 15 jaar als zanger deel uitgemaakt van de band van Johnny Otis. En sinds eind 90 jaren speelt hij in de band van Steve Edmondson. Hun album Master of the Game uit 2006 won de Contemporary Blues Award voor het beste Soul Blues album. En met deze prijswinnaars sluit ik het tweede uur van Let the Blues Get In af. Je hoort Jackie Payne, Steve Edmondson Band in Woman in Kansas City. En graag tot de volgende keer.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

Goedenavond luisteraars, van harte welkom bij deze aflevering van Studio G op deze 9 mei 2026. We noteren vandaag aflevering 1221 en we trapten af met muziek van René Wingelaar. Van zijn album The Hidden Miracle uit 2011, het nummer Rose of Jericho. We hebben in deze uitzending muziek uit de jaren 70, de jaren 60, de jaren 90, de jaren 0, de jaren 80. En, jawel, de jaren 30. Maar dat is voor het tweede uur. Vorige week hadden we als score van de week The Candle in the Wind in uitvoering van Kate Bush. En we kennen natuurlijk allemaal het origineel van Elton John. Te vinden op de LP Goodbye Yellow Brick Road uit 1973. Hier is The Candle in the Wind, origineel.

In 1997 maakte Elton John daar nog een speciale versie voor, nadat Lady Diana overleden was. En dat speelde hij toen ook op de uitvaart. Dan de unplug-sessie voor deze week. Daarvoor gaan we terug naar 1995. Ik meen dat de opnames in Hamburg waren met Herbert Grönemeyer. Hij was daar bij MTV unplugged en hij maakte daar ook een sessie van. Ik heb 4 platen klaarstaan, zo dadelijk het nummer Tansen, maar we trappen af met de volmond. Hier is Herbert Grönemeyer. Volmond.

0: Dat zijn we dan een flexie van Herbert Grönemeyer. We hadden nog twee tracks en voor het nummer Luxus, of zojuist draaiden, hadden we nog Unterwegs. Volgende week dan hebben we een sessie van Placebo te goed. Voordat we naar het album van deze week gaan, gaan we terug naar 1979. Marianne Faithfull met een rauwe stem bracht toen het album Broken English uit. En van het album draai ik het nummer Why You Do It.
1: Goedenavond. Dit is Studio G.

Mm-hmm.

De bijdrage uit de jaren 60 komt van David Bowie van zijn LP Space Oddity. Uit 1969 draaiden we Memory of a Free Festival. Met David Bowie zijn we toegekomen aan het album van deze week, vorige week al aangekondigd, Communiqué van Dire Straits, het tweede album van deze Britse band. In elke uur is zoals gewoonlijk twee tracks en voor dit uur gekozen voor Once Upon a Time in the West, maar we gaan beginnen met The Single-Handed Sailor.

straks in het tweede uurtje uiteraard nog twee tracks van het album Communique van de Dire Straits. We zijn weer toegekomen aan de laatste plaats van het eerste uurtje van Studio G. En daarvoor gaven we naar 1998. Alanna Miles bracht toen het album uit wat ook haar naam droeg. En we gaan dit uur afsluiten met Lover of Mine. Dan gaan we plaats maken voor het nieuws. En na het nieuws muziek van Garbage als opener van uurtje 2. Graag tot zo dadelijk.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Doral Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. En er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur studie.

Raven Studio G opende het met de zang van Shirley Manson, de zangeres van Garbage. Van het album Beautiful Garbage uit 2001 draaiden we het nummer Nobody Loves You. In dit uur alle vaste onderdelen en voordat we verder gaan met het album van de week nog twee tracks te gaan. We gaan eerst naar 1986. De Alan Parsons Project bracht toen het album Stereotomy uit en een van de tracks van het album is Where's the Walrus.

Bonnie Tyler uit 1992. Toen bracht hij het album Angel Heart uit. En dit was de titeltrack. Met dit nummer zijn we toegekomen aan deel 2 van het album van deze week. Communiqué van de Dire Straits. Zo dadelijk gaan we uiteraard ook een titeltrack draaien. Maar we gaan eerst verder met Follow Me Home. Hier zijn de Dire Straits.

0: Tot zover het 541ste album van de week, Communiqué van de Dire Straits. Voor volgende week een ander album opgezocht en tijdens het opruimen op een zolder kwam ik een setje LP's tegen die ik in de begintijd van mijn muzikale loopbaan aangeschaft heb. En het lijkt me wel aardig om juist die LP's eens te gaan draaien de komende weken. Voor volgende week gekozen voor het album Wrap Your Arms Around Me van Agnete Velskog. Zij bracht het album uit in, eventjes spieken, 1983. Een van de hitsingles was The Heat Is On. Hier is Agnete.
1: Goedenavond. Dit is Studio G.

Volgende week dus nog veel meer van deze LP. En ook de komende week dus veel LP-werk. In CDG draai ik overwegend platen uit de jaren 60 tot en met heden. En met heel af en toe wil ik daar wel eens voorduiken. En vandaag heb ik zo'n dag. Ik neem mijn gedachten mee terug naar 1939. De Andrew Sisters die waren toen zeg maar rustig hot. Een van de plaatjes die ze uitbrachten in 1939, Hold Tight.

Nou, de Andrews Sisters, was het de beurt aan Eric Carmen, All By Myself. Ik denk dat al wel een one-hit wonder van Eric Carmen, een hit uit 1975. En die kom je nog steeds regelmatig tegen in de diverse lijsten, onder andere de top 2000. Wij zijn toegekomen aan de ene laatste plaat en dat betekent traditiegetrouw de cover van deze week. We hebben dit keer gekozen voor een nummer van Metallica, The Unforgiven. Ja, en wie kun je dat beter laten vertolken dan Gregorian, zou je denken. Volgende week is onze plaat het origineel, maar hier is de koor van Gregorian.

Volgende week dus als tweede plaat het origineel van Metallica. Volgende week overigens dan gaan we aftrappen met muziek van Jerry Rafferty. En we zijn nu toegekomen aan de laatste plaat van dit uur en dit programma. En dat wordt er eentje van Bruce Springsteen. In 1980 kwam het legendarische album The River uit. En dan mag natuurlijk het nummer The River zelf niet ontbreken. Daarna natuurlijk het nieuws. En na het nieuws de nachtprogrammeren tot aan de vroege zondagochtend. Ik bedank u weer voor het luisteren. Nog een fijne avond en nacht. En mijn studie gaat graag weer tot volgende week.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het House Festival, dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

begonnen we vorige week met heel veel muziek uit Scandinavië. Ook deze uitzending beginnen we met muziek uit Scandinavië. Uit Finland om precies te zijn. Crimson Day, hun nieuwe album, is uit. Het heet Dark Dimension. Je hoorde de False Prophet als opener van Schouten bij Nacht. Een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje van alles wat met daarin natuurlijk de vaste onderdelen. Zoals vandaag hebben we de Killer Classic. Daarin gaan we 5 jaar terug in de tijd. Dat doen we met het album van Starset. Het heet Horizons. Je hoort zometeen Infected. In de oeknel nog heel veel verder terug naar het debuutalbum van de band Anthrax. Komt uit het jaar 1984. Dat heette A Fistful of Metal. Je hoort zometeen het nummer Anthrax. In de showcase zijn we toen in de 3e week alweer van het album van Anne Berlin. Komt uit het jaar 2005. Never Take Friendship Personal. Je hoort zometeen Paper Thin Hymn. The Rock 13 voor de 1e week de nummer 1 positie. Black Label Society, A Name in Blood. En de nieuwe binnenkomer is van Beartooth. En die heet Free. En dan blijven we nog heel even in Finland, want ook deze band komt daar vandaan. Ze zijn met z'n 4 Lost Society, zo heet de band. Hun laatste, dat is deze. Kill the Light. Wordt het wel donker hoor.

Het nieuwe album van Muse is onderweg. De Wow Signals, we gaan het heet. I Got To Be With You hoorde je van dat album en daarvoor Lost Society en Kill The Light. We gaan terug in de tijd naar het jaar 2021. Killer Classic. In dat jaar bracht Starset het album Horizons uit. De single daarvan is deze, Infected.

zijn we toch weer even een klein beetje terug in Scandinavië. Deze band komt namelijk uit Zweden. Rhapsodia, zo heet de band. Break the Wave. En daarvoor gingen we 5 jaar terug in de tijd. Dat deden we met Star Set. Het album heet Horizons. Die hoorde Infected. Gaan we even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. De nieuwe binnenkomen, die hoor je zo meteen. Die is van Beartooth. En die heet Free. En dit is wel een van mijn favoriete bands. Ja, ik heb zo ontzettend veel favoriete bands. Maar dit is er wel een van de top 10 bands, denk ik. Als die in Nederland zijn, ga ik er altijd heen. Black Label Society en Name in Blood.

0: Ze maken heerlijke metalcore. De band uit Columbus, Ohio. Opgericht in het jaar 2012. Gaan ze al een tijdje mee. Beartooth. Ze komen nieuw binnen in de Rock 13 met Free. En daarvoor Black Label Society. Die komen natuurlijk uit Los Angeles, California. Ze staan voor de eerste week op de nummer 1 positie met Name in Blood. We gaan weer terug in de tijd.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de Schouten bij nacht.
0: In de Oerknal kijken we altijd even naar een debuutalbum van een over het algemeen redelijk bekende tot zeer bekende band. Deze band is toch wel zeer bekend, Anthrax. In 1984 brachten zij een album, een eerste album uit, het heet Fistful of Metal. Ze komen naar Nederland, op 6 juni staan ze in Maastricht en op 12 juni staan ze in Leeuwarden. Van het eerste album is dit het nummer, Anthrax.

0: Schouten.
1: Schouten. Schouten.
0: Bij nacht.

0: Ze maken alternatieve metal. Ze komen uit Engeland, uit Bristol om precies te zijn.
1: We staan een jaartje of 6-7 denk ik.
0: Mana Vola, zo heet de band. Je hoort de host. En daarvoor een band die al wat langer bestaat dan een jaar of 6-7. Je hoort de Anthrax. Het debuutalbum van Anthrax uit het jaar 1984. Dat debuutalbum heet The Fistful of Metal. Mooie titel. Je hoort het nummer Anthrax. Zaterdag vannacht, een uurtje van alles wat. Het is deze uitzending ook weer zo. Soms beginnen we met heerlijk met akoestische gitaar. En soms ook kei en knij en knetterhard met wel hele lekkere scheurende gitaren. Hier beginnen we rustig. Ze komen uit Zuid-Afrika. Was Black Label Society een van mijn meest favoriete bands. Dat geldt ook voor deze. Cedar gaat ook al een aantal jaren mee. Hun laatste single, die heet Proud Daddy.

0: komen uit Denemarken. Wederom Scandinavië, kan er ook niks aan doen. Uit Aarhus, om precies te zijn. De band heet The Human Edition. Ze zijn met z'n vieren. I'm a spectator and so are you. We kijken heel vaak toe. Maar goed, daar gaat het liedje misschien wel over. En daarvoor hadden we Cedar uit Zuid-Afrika. Hun laatste single die heet Proud Daddy. Gaan we even kijken naar de showcase. Dan gaan we wederom terug in de tijd. We zijn toe aan de derde week. De derde week van het album van Anne Boleyn. Daarvoor gaan we terug naar het jaar 2005.
1: Dames en heren, jongens en meisjes. Dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Je weet het, in de showcase pakken we één album en daar besteden we dan 4 weken aandacht aan. Deze weken hebben we aandacht voor het album van Anne Boleyn. Dat komt uit het jaar 2005. En we zijn toe aan de derde week alweer. Het album heeft een hele mooie titel. Never take friendship personal. Wat een mooi advies is dat. In de derde week hebben we aandacht voor Paper Thin Him.

Het is de nieuwste single van de Canadese band Nickelback. Maar ja, nieuw. Helemaal nieuw is het ook weer niet, want in 2023 was een andere versie dat wel te horen in de videogame Dungeon Hunter No. 6. Ze hebben hem even herbewerkt, ze hebben hem wat steviger gemaakt en opnieuw uitgebracht. Dat doen ze goed. Nickelback hoorde je en Bones to the For the Crows. En daarvoor waren we al 3-2 aan de derde week van het album van Anne Boleyn. Het komt uit het jaar 2005. Never Take Friendship Personal. Je hoorde in de derde week Paper Thin Him. Het zit er alweer op deze uitzending. Het is alweer zo voorbij. We begonnen in Scandinavië. We gaan ook nog heel even terug naar Scandinavië met deze band. De band heet Outshine. En ze zeggen dat het genoeg is. Enough. Nou ja, dat komt wel goed uit, want we draaien ze ook als bijna laatste van dit programma. Ik dank je voor het luisteren en ik hoor je heel graag volgende week weer. Tot dan. Doegie.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters.